Deelgenoot, zo waar naar deelgenoot, zo waar naar deelgenoot, deelgenoot, zo waar naar deelgenoot, deelgenoot, zo waar naar deelgenoot.